0: Roulette FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
9: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
10: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
8: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
11: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
8: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht is bij Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil Ja 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. De A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij Amersfoort een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan naar de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Verkeer richting Utrecht volg Hilversum over de A1 en de A27. En dan naar de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlight. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
12: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
11: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
13: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
11: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
14: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
11: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
15: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
11: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Annemieke Rosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Op de A12 Almere richting Utrecht, bij Veenendaal West ook een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Amersfoort 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De andere kant op, richting Utrecht op de A28, tussen Strand Nulde en Leusden, 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum, over de A1 en de A27. En dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek duurt er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Vanuit de Bilt is dit
18: Roulette FM.
17: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om internationale gedwongen prostitutie tegen te gaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Zo staat in de buurt van Carcassonne 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De visdeurbel in de Utrechtse grachten is ook dit jaar goed bekeken tijdens de voorjaarstrek. 900.000 unieke bezoekers uit onder meer de VS, Polen en Duitsland keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden. Het weer bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij Almere Oostvaarders. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij afrit Wageningen gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartiertijdsverlies. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Amersfoort staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
14: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
13: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
15: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
13: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden gebeurde bij Almere Oostvaarders een ongeluk. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken ging het ook mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten op onthoud. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een kwartier op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
17: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Medewerkers van het waterschap starten maandag met de zomerdijkschouw. Zij gaan controleren of de lekdijk goed is onderhouden en bestand is tegen hoog water en sterke stroming. Tijdens de dijkschouw wordt er vooral gekeken of schade aan de grasmat is hersteld en kale plekken zijn ingezaaid, het gras niet te lang is en afval en drijfvuil is verwijderd. Ook controleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of de algemene regels uit de verordening worden nageleefd. Bewoners aan de Lekdijk zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk op hun perceel. Omdat een goed onderhouden dijk een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt, grijpt het waterschap in als er een overtreding wordt geconstateerd. Wethouder Pim van de Veerdonk van de Bilt heeft zijn ontslag aangeboden. Dat deed hij tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Aanleiding is een motie om het terrein achter Jachtlust een monumentenstatus te geven. In zijn verklaring gaf van de Veerdonk aan dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk is komen te staan. Omdat politieke partijen eerder ingenomen standpunten hebben gewijzigd. Hij wees hierbij op de ingediende motie van lokaal de Bilt. De scheidend wethouder concludeerde daarop dat hij de raad niet langer kan dienen omdat de kwestie aan zijn persoonlijke integriteit raakt. Pim van de Veerdonk was 8 jaar gemeenteraadslid voor Beter de Bilt. Na de verkiezingen van 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Het huidige college bestaat in afwachting van een nieuwe coalitie nog uit de burgemeester en 2 wethouders. De camera van de visdeurbel bij de Weertsluis is weer uitgezet. Het trekseizoen van de vissen, dat op 2 maart begon, is ten einde. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Er is dit voorjaar 220.000 keer aangebeld en de website met livestream werd in totaal 12 miljoen keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. In totaal trok de website met livestream bijna 900.000 unieke kijkers. Ook ecologisch gezien was het een opvallend seizoen. Al in de eerste weken werden veel vissoorten waargenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verbeterde waterkwaliteit en gunstige omstandigheden, zoals een relatief vroege stijging van de watertemperatuur.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, bij knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50, richting Os, bij Ravenstein een kwartier oponthoud. Van de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot slot op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land sta je nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek doen we er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: De provincie Utrecht telt 5000 vakantiewoningen. Dat is een groei van 8,7% in vergelijking met vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van het kadaster. Utrecht blijft ondanks de toename wel een kleine speler op de vakantiemarkt. Alleen Flevoland en Groningen tellen minder vakantiehuisjes. De provincie Gelderland telt de meeste. In deze provincie zijn er 27.500 te vinden. Met zelfs een toename van 12,7%. Het aantal vakantieparken is in onze regio met 140 gelijk gebleven. De meeste ervan zijn te vinden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bosrijke gemeente telt er 30. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft de demonstratie van Extinction Rebellion verboden die zaterdag op de A12 bij Utrecht gehouden zou worden. Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar. Extinction Rebellion wil komende zaterdag net als op 25 april actie voeren. Toen bezetten enkele honderden demonstranten de A12 bij de Meren. Door de actie ontstond forse verkeershinder. Zo'n 400 demonstranten zijn toen aangehouden. Burgemeester Dijksma noemt het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht, maar dat dit recht ook grenzen kent. Demonstranten die zaterdag naar Utrecht komen, worden verwezen naar het Domplein. De gemeente Amersfoort mag zich een jaar lang de meest biodiverse gemeente van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug noemen. De strijd om de tweede plaats in de Soorten Challenge 2026 was spannender. De gemeente De Bilt trok daarbij aan het langste eind met 1974 verschillende getelde soorten. En op de derde plaats de gemeente Utrechtse Heuvelrug met 1940 soorten. De gemeente Zeist werd vijfde. De top 5 meest waargenomen soorten tijdens de Soorten Challenge zijn allemaal vogels. Met op nummer 1 de merel, gevolgd door de vink, tjiftjaf, zwartkop en de kleine karekiet. De meest verschillende soorten werden geteld bij de planten en nachtvlinders, zoals de zeldzame soort gestreepte pijlstaart in Leersum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Medewerkers van het waterschap starten maandag met de zomerdijkschouw. Zij gaan controleren of de lekdijk goed is onderhouden en bestand is tegen hoog water en sterke stroming. Tijdens de dijkschouw wordt er vooral gekeken of schade aan de grasmat is hersteld en kale plekken zijn ingezaaid, het gras niet te lang is en afval en drijfvuil is verwijderd. Ook controleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of de algemene regels uit de verordening worden nageleefd. Bewoners aan de lekdijk zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk op hun perceel. Omdat een goed onderhouden dijk een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt, grijpt het waterschap in als er een overtreding wordt geconstateerd. Wethouder Pim van de Veerdonk van de Bilt heeft zijn ontslag aangeboden. Dat deed hij tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Aanleiding is een motie om het terrein achter Jachtlust een monumentenstatus te geven. In zijn verklaring gaf van de Veerdonk aan dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk is komen te staan. Omdat de politieke partijen eerder ingenomen standpunten hebben gewijzigd. Hij wees hierbij op de ingediende motie van lokaal de Bilt. De scheidend wethouder concludeerde daarop dat hij de raad niet langer kan dienen omdat de kwestie aan zijn persoonlijke integriteit raakt. Pim van de Veerdonk was 8 jaar gemeenteraadslid voor Beter de Bilt. Na de verkiezingen van 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Het huidige college bestaat in afwachting van een nieuwe coalitie nog uit de burgemeester en 2 wethouders. De camera van de visdeurbel bij de Weertsluis is weer uitgezet. Het trekseizoen van de vissen, dat op 2 maart begon, is ten einde. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Er is dit voorjaar 220.000 keer aangebeld en de website met livestream werd in totaal 12 miljoen keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. In totaal trok de website met livestream bijna 900.000 unieke kijkers. Ook ecologisch gezien was het een opvallend seizoen. Al in de eerste weken werden veel vissoorten waargenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verbeterde waterkwaliteit en gunstige omstandigheden, zoals een relatief vroege stijging van de watertemperatuur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
14: Straks, middagmix. Nu tot 1 uur, The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stort een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling, had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor €4.000 een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag zon, het wordt 20 tot 23 graden.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
14: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Medewerkers van het waterschap starten maandag met de zomerdijkschouw. Zij gaan controleren of de lekdijk goed is onderhouden en bestand is tegen hoog water en sterke stroming. Tijdens de dijkschouw wordt er vooral gekeken of schade aan de grasmat is hersteld en kale plekken zijn ingezaaid, het gras niet te lang is en afval en drijfvuil is verwijderd. Ook controleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of de algemene regels uit de verordening worden nageleefd. Bewoners aan de Lekdijk zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk op hun perceel. Omdat een goed onderhouden dijk een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt, grijpt het waterschap in als er een overtreding wordt geconstateerd. Wethouder Pim van de Veerdonk van de Bilt heeft zijn ontslag aangeboden. Dat deed hij tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Aanleiding is een motie om het terrein achter Jachtlust een monumentenstatus te geven. In zijn verklaring gaf van de Veerdonk aan dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk is komen te staan, omdat de politieke partijen eerder ingenomen standpunten hebben gewijzigd. Hij wees hierbij op de ingediende motie van lokaal de Bilt. De scheidend wethouder concludeerde daarop dat hij de raad niet langer kan dienen omdat de kwestie aan zijn persoonlijke integriteit raakt. Pim van de Veerdonk was 8 jaar gemeenteraadslid voor Beter de Bilt. Na de verkiezingen van 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Het huidige college bestaat in afwachting van een nieuwe coalitie nog uit de burgemeester en 2 wethouders. De camera van de visdeurbel bij de Weertsluis is weer uitgezet. Het trekseizoen van de vissen, dat op 2 maart begon, is ten einde. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Er is dit voorjaar 220.000 keer aangebeld en de website met livestream werd in totaal 12 miljoen keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. In totaal trok de website met livestream bijna 900.000 unieke kijkers. Ook ecologisch gezien was het een opvallend seizoen. Al in de eerste weken werden veel vissoorten waargenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verbeterde waterkwaliteit en gunstige omstandigheden, zoals een relatief vroege stijging van de watertemperatuur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg. Doe je er een kwartiertje langer over. 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek. De N337 Zwolle-Deventer. 10 minuten vertraging bij Deventer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De provincie Utrecht telt 5000 vakantiewoningen. Dat is een groei van 8,7% in vergelijking met vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van het kadaster. Utrecht blijft ondanks de toename wel een kleine speler op de vakantiemarkt. Alleen Flevoland en Groningen tellen minder vakantiehuisjes. De provincie Gelderland telt de meeste. In deze provincie zijn er 27.500 te vinden. Met zelfs een toename van 12,7%. Het aantal vakantieparken is in onze regio met 140 gelijk gebleven. De meeste ervan zijn te vinden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bosrijke gemeente telt er 30. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft de demonstratie van Extinction Rebellion verboden die zaterdag op de A12 bij Utrecht gehouden zou worden. Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar. Extinction Rebellion wil komende zaterdag net als op 25 april actie voeren. Toen bezetten enkele honderden demonstranten de A12 bij de Meren. Door de actie ontstond forse verkeershinder. Zo'n 400 demonstranten zijn toen aangehouden. Burgemeester Dijksma noemt het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht, maar dat dit recht ook grenzen kent. Demonstranten die zaterdag naar Utrecht komen, worden verwezen naar het Domplein. De gemeente Amersfoort mag zich een jaar lang de meest biodiverse gemeente van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug noemen. De strijd om de tweede plaats in de Soorten Challenge 2026 was spannender. De gemeente De Bilt trok daarbij aan het langste eind met 1974 verschillende getelde soorten. En op de derde plaats de gemeente Utrechtse Heuvelrug met 1940 soorten. De gemeente Zeist werd vijfde. De top 5 meest waargenomen soorten tijdens de Soorten Challenge zijn allemaal vogels. Met op nummer 1 de merel, gevolgd door de vink, tjiftjaf, zwartkop en de kleine karekiet. De meest verschillende soorten werden geteld bij de planten en nachtvlinders, zoals de zeldzame soort gestreepte pijlstaart in Leersum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autowrakken, speel met VR of glow-in-the-dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Hè? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 60 kilometer file. Op de A28 naar Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. Na 50 van Arnhem naar Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je daar een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden. Het weer op steeds meer plekken zon en maximaal 22 graden. Morgen zon, wolken en iets warmer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 100 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os ben je echter een kwartier extra kwijt tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de A50 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur Vluchtstrook.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Maandenbroek en Waterberg rijdt het langzaam. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn, tussen Hoenderloo en Apeldoorn, 20 minuten vertraging. En van Apeldoorn naar Arnhem, over diezelfde A50, tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg, doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. De N225 Oosterbeek richting Rhenen, tussen Wolfhezen en de A50, 2 kilometer. En dat kost je nu 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral veel vertraging op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn doe je er 30 minuten langer over tussen Loenen en Apeldoorn. En de andere kant op tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En verder naar het zuiden bij Renkum een kwartier vertraging door een personenwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
14: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het nog langzaam op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en Knoop het Waterberg doe je er 20 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De N225 vanuit Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 staat 2 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.

0: Kisha en Pitbull. Je kan ook zeggen Pitbull en Kisha, maar ik heb het niet zo... Even naar de speaker kom. Ik heb niet zo heel erg op Pitbull, dus ik heb de neiging om Kisha als eerste te doen. Maar goed, ze hebben allebei hier aan meegewerkt. Timber, dit is een beetje... In de muziekcategorie is dit wel een beetje guilty pleasure, zou ik moeten zeggen. Ik schaam me bijna nergens voor. Muzikaal gezien dan. Maar ik heb... Ondanks dat ik een brede muzieksmaak heb, pak het stempel breed maar erbij. Is dit wel een nummer, zeg maar, waarvan ik zeg... Ik vind hem echt wel leuk. Maar ik schaam me er ook wel een klein beetje voor dat ik deze leuk vind. Dus, hij is in ieder geval hier. Of je je nou voor schaamt of niet, hij is hier op Roulette FM zeker te horen. Dat blijft wel een banger ook, hè. En welkom hier bij de aflevering 139 alweer. Van Lokaal Kabaal, het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest en van henzelf. Dat hoor je in de vorm van interviews, live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale muziektalent. Ja, buiten het programma. Gewoon lekker blijven zitten. Hè? Maak je niet druk. En de nieuwste muziek hier. En ja, nieuwe muziek, dat hebben we zeker vandaag. Daar zitten we goed in weer. Het is sowieso denk ik al een maand lang of zo. Iedere uitzending muziek die je eigenlijk hier voor het eerst hoort. Omdat het gewoon niet uit is. Dat is Roulette FM voor je. En zeker de programma. Als ik even een beetje zelfbevlekking mag doen. Goed, wil je daar iets van vinden? Van het programma? Ook wel van zelfbevlekking. Mag ook. Hè? Maar je kan via allerlei socials van Roulette FM... Kan je mening delen met ons. Dat kan via Facebook, Insta, X, Blue Sky. Je kan ook... dat is misschien nog wel het leukste. Ik ga de lijn even opengooien. WhatsApp. Nummer 06-16-14-3680. Hij is nog aan het laden. Ja, maar hij staat open hoor. Je kan je bericht nu naar ons toesturen. En is zeker ook welkom. Je kan ook naar YouTube gaan. Ik zou het alleen niet doen vandaag. We hebben even een stroomstoringtje gehad. Dus alle camera's die doen het niet. Geeft ook niet zo heel erg. Het is alleen ik en Larissa van de productie in de studio. Ik kon er straks nog even gepast aan. Dus ja... Hoe zit dat dan precies? Dat ga ik je verder uitleggen. Maar in ieder geval geen beeld er vandaag bij. Gewoon lekker focussen op de muziek. Het blijft tenslotte radio. Ja, en Lokaal Kabaal zelf zit ook met allerlei socials op allerlei plekken. Om maar eventjes er eentje te noemen.
1: Ook op Instagram.
0: Precies. @rfm_lokaal_kabaal. Kan je lekker veel content vinden. Lekker inkijkje in de studio. Of dat dan voor vandaag is, ja, dan moet je gewoon naar de site gaan. Dan kom je er vanzelf achter. Ja, en we zitten op allerlei plekken, net zoals Roulette FM. Binnenkort trouwens, misschien kan ik even voorbouwen. Het wordt binnenkort Omroep Zout. Dus je wordt waarschijnlijk al doorgelinkt. Weet je dat ook? Dus je denkt, hey, ik had toch Roulette FM ingetypt en nou is het Omroep Zout. Nou, daarom. Wat hebben we nog meer? Ik zelf als DJ zit ook op X, @debuurtvriendelijkeDJ. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden...
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. En wat ik al zei, deel zeker een berichtje. Deel je mening, vinden we hartstikke leuk. En als ik zeg we, dan bedoel ik niet Henny van het Geluid. Hij is nog eventjes... Hij was net nog in de studio om wat dingen te doen. Maar we hebben geen live muziek. Wel heel veel goede muziek. Dus Henny heeft zijn dingetje gedaan en is weer verder gegaan. Om het zo maar te zeggen. Wel aanwezig is degene die het niveau een beetje hoog houdt. Die ervoor zorgt dat we allemaal een beetje lekker lopen als het gaat om de tijdlijn en de productie. Die zorgt dat ik eventjes op mijn wenken word bediend qua inhoud. En me even op de vinger stikt als ik het allemaal te bont maak. Larissa van de productie.
2: Hallo, daar ben ik weer.
0: Ja, heel goed. Het wordt een gezellige uitzending, hè?
2: Zeker, ja. Absoluut.
0: Wordt knus wat dat betreft. Wat is er dan allemaal? Nou, vanavond Radar Machine, maar niet de voltallige band. Hoor je in het tweede uur meer over wie het is en waarom we ze eigenlijk toch in de uitzending hebben, zal ik maar zeggen. Ja, en we gaan je zeker nog voorzien van muzikale tips. Want open mic, open podia, ze zijn er nog steeds. Maar waar moet je heen? Het wordt wel wat lastiger. Het is wat meer zoeken. Dus wij helpen je. En natuurlijk ook nog welke muzikale tips we verder hebben natuurlijk. Ja, en straks ga ik je kennis laten maken met twee lokale artiesten weer. Hier uit het firmament. Maar eerst toch even een plaatje wat in ieder geval de muzikale behoefte aan Scandinavische muziek bevredigt. Die zowel ik als Larissa hebben. Larissa van de productie. Toch?
2: Kijk, daar word ik blij van.
0: Scandinavische muziek.
2: Zeker.
0: Pieter, Björn en John. Ken je ze nog? Weet je, ze hebben één nummertje gehad. Young Folks? Nee? Gaat vanzelf een...

0: Jelly Roll, hands up. En dat mag je ook gewoon doen hoor. Mag je ook gewoon doen. Ik zie je wel voor die speaker met je handjes omhoog. Had je heel goed gedaan. Ja, en dit is onze nieuwe earcatcher deze week. En ja, ik ben wel een fan van Jelly Roll. Hij heeft echt, het is nog steeds, ondanks dat dat country pop misschien iets is wat niet meer op de grootste hype zit. Is deze man nog altijd wel lekker bezig. Dan zijn ze natuurlijk, voordat die hype er was, ook wel druk geweest. Maar ik denk dat deze man er wel goed van geprofiteerd heeft. Dat het op een gegeven moment heel populair was, dat genre. Ja, en als je nou wil weten wat onze nieuwste earcatcher wordt, als jij wil weten als allereerste wat de nieuwe earcatcher wordt, dan moet je altijd eventjes de 9.11 luisteren naar Opstaan met Juriaan. En daarin wordt dan onthuld wat die nieuwe earcatcher wordt voor de volgende week, zeg maar. En luister sowieso het programma. Hartstikke leuk natuurlijk. En dit is niet alleen de zender van Jelly Roll. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Bilthoven, Utrecht,
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroek, Zeist, Soest, Amersfoort, Houten en Amstelken.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zo ongekend talent als echt van die enorme veteranen. Mensen die al heel lang in die muziekindustrie bezig zijn. Misschien alleen maar lokaal ook, niet doorgebroken. En je bent fan, je wil weten hoe het met ze gaat. Je hoort op een gegeven moment niks meer. Wij zitten er bovenop als het lokaal is. Daarom is de artiest het ook zo zwaar. En ook vanavond weer laat je kennis maken met twee lokale artiesten. Ja, en deze keer twee zangeressen. Ja, gewoon straightforward, recht toe, recht aan. De ene uit Culemborg en de andere uit Amersfoort. Ik hoor je al denken, Culemborg. Dat is de laatste keer dat je topografie had. Ken je dat nog? Topografie, zo. Misschien zit je daar trouwens al middenin. Dat zit niet in Utrecht, toch, Culemborg? Nee, nou, het zit er ook niet ver van verwijderd. Maar daar heb je wel een punt, ja. Ga ik zo opkomen. Ga ik straks meteen ook echt voor je in orde maken. Die zangeres uit Amersfoort, die hoor je later. Dus eerst, ja, de zangeres uit Culemborg. Hoe zit dat dan? Nou, Lynn Kols. Ze zit ook op de Herman Brood Academie. Dus tenminste, zit. Nou, ze is net klaar. En de Herman Brood Academie kennen we natuurlijk onze trots hier in Utrecht. Laten we even beginnen bij het begin. Want ze begon al heel jong met schrijven. En met muziek maken. En op haar 16e kwam haar eerste single al uit. Dus ze was er vroeg bij. Leave Me Anyway. En daarmee won ze ook de nodige prijs. Zoals de finale van de kunstbende. Vervolgens is ze. Even flash fast forward. Afgelopen 15 juni is ze afgestudeerd aan de Herman Brood Academie. En was er, de eindexamenshow was in ieder geval 15 juni in de helling. Met zelf geschreven materiaal. Een beetje in de categorie indie folk. En ze is dit jaar ook druk bezig met haar nieuwe EP. Tweede volgens mij alweer. En een van de nieuwe singles, You Don't Do The Same. Weekje of twee uitgekomen. Is daar een voorbode van? Nou, met deze voorbode kan ik er goed in komen. Lynn Kols, You Don't Do The Same.

0: now you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Het geluid uit jouw regio.

0: Falling Like the Stars. Ja, van Iris Noël. En als je Iris Noël denkt, dan denk je misschien ook wel de Blind Audition bij The Voice of Holland in 2018 alweer. Maar ze is echt gewoon alweer 8 jaar geleden. Ongelooflijk. En daar maakte ze heel veel indruk en ze tekende ook een platencontract en bracht toen een hele hoop covers uit. En het leuke is, ik hoorde dit nummer en ik realiseerde me niet dat het een cover was, om eerlijk te zijn. Maar deze is van James Arthur. Misschien is het ook niet zijn meest bekende plaat, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik hou wel van James Arthur. Die ken ik zeker. Overigens ook eentje die aan programma's heeft mee. Ik weet niet of dat... Dat is niet The Voice volgens mij geweest. Maar dat weet ik niet zeker. We hebben ook in Engeland toen aan zo'n talentprogramma meegedaan. Maar Larissa van de productie. Iris Noël. Alleen maar covers, toch?
1: Ja, zeker. Zij schrijft inderdaad alleen covers.
0: Ja, dus misschien ook wel aardig dan om eventjes er doorheen te gaan. Want het is eventjes voor de herkenning, zeg maar. Wat kunnen we allemaal van haar...
1: Mijn muzikale kennis.
0: Ja, dus bijvoorbeeld deze. Spotify zit dan weer op een andere, blijkbaar. Ik zal even de mensen mee laten genieten.
2: Placement say only fools.
0: Can't Help, Falling in Love.
1: Van Elvis Presley natuurlijk.
0: Ja, ken je klassiekers, maar wel knap hoor. Of gaan we iets minder ver terug, maar wel nog even een beetje terug. Bijvoorbeeld deze.
2: I can't stand the sound.
0: Dus ik heb even een klein stukje weer. Het zit nog steeds wel in het refrein.
2: I hear glasses breaking.
0: Of couplet bedoel ik, pardon.
2: As I sit up in my bed.
1: Dit is weer zo'n typisch geval van de muziek wel kennen, maar geen enkel idee hebben wat de naam van de artiest is.
0: Pink, Family Portrait. Ja, misschien had ik de naam even moeten... Ja, 1-1-1, zeg maar. En deze misschien?
1: Oh,
0: meteen al bij de intro?
1: Ja.
0: Het heeft wel een iconisch intro. Even een klein stukje naar zang.
2: It's

0: van?
1: Evanescence.
0: Ja,
1: echt een beetje tongbreker. Evanescence, ja. Hoor je ook niet zoveel meer van. Nog eentje om het dan gelijk te trekken.
2: This was never the way I planned.
1: Je moet meedoen aan... Aan radio 2 intro domino. Of nee, nee, sorry. Bij Jan Willem start op die intro challenge. Dus zo'n spelletje, dan heb je intro's een bepaald thema. En daarna is ook niet interessant, radio 2. Weet je wat wel interessant trouwens? Het nieuws uit de regio. En dat heb je nu.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Medewerkers van het waterschap starten maandag met de zomerdijkschouw. Zij gaan controleren of de lekdijk goed is onderhouden en bestand is tegen hoog water en sterke stroming. Tijdens de dijkschouw wordt er vooral gekeken of schade aan de grasmat is hersteld en kale plekken zijn ingezaaid, het gras niet te lang is en afval en drijfvuil is verwijderd. Ook controleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of de algemene regels uit de verordening worden nageleefd. Bewoners aan de Lekdijk zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk op hun perceel. Omdat een goed onderhouden dijk een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt, grijpt het waterschap in als er een overtreding wordt geconstateerd. Wethouder Pim van de Veerdonk van de Bilt heeft zijn ontslag aangeboden. Dat deed hij tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Aanleiding is een motie om het terrein achter Jachtlust een monumentenstatus te geven. In zijn verklaring gaf van de Veerdonk aan dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk is komen te staan, omdat de politieke partijen eerder ingenomen standpunten hebben gewijzigd. Hij wees hierbij op de ingediende motie van lokaal de Bilt. De scheidend wethouder concludeerde daarop dat hij de raad niet langer kan dienen omdat de kwestie aan zijn persoonlijke integriteit raakt. Pim van de Veerdonk was 8 jaar gemeenteraadslid voor Beter de Bilt. Na de verkiezingen van 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Het huidige college bestaat in afwachting van een nieuwe coalitie nog uit de burgemeester en 2 wethouders. De camera van de visdeurbel bij de Weertsluis is weer uitgezet. Het trekseizoen van de vissen, dat op 2 maart begon, is ten einde. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Er is dit voorjaar 220.000 keer aangebeld en de website met livestream werd in totaal 12 miljoen keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. In totaal trok de website met livestream bijna 900.000 unieke kijkers. Ook ecologisch gezien was het een opvallend seizoen. Al in de eerste weken werden veel vissoorten waargenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verbeterde waterkwaliteit en gunstige omstandigheden, zoals een relatief vroege stijging van de watertemperatuur.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat tussen Hoenderlo en Knooppunt Waterberg 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, Make Your Mind Up met Bucksfizz. Helemaal goedgekeurd ook door Larissa van de productie. Goed om te horen. Ja, en als je nou, daarvoor hoorde je dus Iris Noël en Lynn Kols, onze lokale artiesten. Ja, en als je nou zelf in dat lijstje, dat rijke lijstje van ons, een lokale artiest niet hoort in dit programma en ook niet op de zender. Ja, dan wordt het tijd dat je je kenbaar maakt. Laat wat van je horen. Mail naar studio@roulettefm.nl of jordi.van.angeren@online.nl. Ja, en wie weet ben jij dan wel de volgende die hier voor mijn neus staat of hier in de studio, whatever. En ja, voorkeur is trouwens e-mailadres jordi.van.angeren@online. Is het makkelijkste, maar allerlei socials, het komt uiteindelijk wel aan. Ja, en dan een hele leuke plek om ook tegen lokale artiesten aan te kopen is het Open Podium. En daar zijn er veel van hier in de omgeving. Je vindt daar niet alleen lokale artiesten. Het zijn ook niet alleen maar jonge artiesten. Het kunnen soms ook gewoon veteranen zijn. Met bekende namen die gewoon iets anders willen uitproberen. Of denken, nou gewoon leuk even ergens optreden. Er zijn nogal wat van dat soort open podia hier in de regio. En het leuke is, het niveau is best wel hoog. Het is ontzettend leuk om heen te gaan en muziek te luisteren. Ja, en stel nou dat jij krap bij kas bent. Heel veel, niet allemaal, maar ze zijn bijna allemaal ook gratis. Dus gewoon lekker een gratis uitje als het in ieder geval gaat om de muziek. En dan koop je misschien desnoods een drankje of zo als je je dat kan voorstellen. Of als je dat niet kan, nou dan niet. Er zijn ook echt plekken, zoals de Moira, waar je helemaal niks verplicht bent. Ook niet dat drankje. Je kan zelfs dingen gewoon meenemen. Vinden ze echt gewoon oké. En dus ook in dat opzicht leuk om naar dat soort podia te gaan. Nou, en wij geven je altijd een wekelijkse update. Tenminste, het is tegenwoordig wekelijks. Vroeger was het om de week. En ook deze week weer een wekelijkse update. Je merkt wel, het zomerseizoen is een beetje ingegaan wat dat betreft. Want het wordt spaarzaam met de open podia. Dat wordt helemaal lastig als dan ook nog eens keer vanwege de enorme hitte de boel dicht gaat. Vorige week donderdag in Café Averrechts, het open podium. Het ging niet hoor. Het was te warm. Je had natuurlijk al code rood op diverse plekken. En ze hebben toen gezegd van nou, dit doen we niet. Dus afgelopen donderdag ging het uiteindelijk niet door, begreep ik van Eric. Ja, en deze donderdag staat het wel weer in de planning. Wie er optreedt, dat weten we pas vanaf een uurtje of nou, misschien iets voor negen als we mazzel hebben. Dan geeft Eric het nog op tijd door. En anders dan wordt het volgende week in ieder geval geef ik je sowieso een update. Het is er in ieder geval wel. Ja, en morgen in Amersfoort, in de Bandbunker, is weer een open jam sessie. Onder leiding van chef Thijs. Je kan hem nog appen eventueel als je mee wilt doen. Het is gewoon lekker een samenkomen. Het is een beetje gefocust op jonge bands en artiesten. Morgen kan je daar gewoon weer bij aansluiten. Je kan ook kijken, want ook toeschouwers zijn welkom. Ja, en dan iets nieuws op de radar. Ook morgen vanaf 8 uur in Nieuwegein in het Zeeplab. Bring your own gear. Want het is een open jam sessie met elektronische muziek. Onder leiding van René Verburg en Dennis Westhuis. Allemaal in het kader van als je een elektronische muzikant bent. Dus dat kan DJ zijn, maar het kan ook zijn gewoon elektronische muziek. Dan ben je daar welkom. Laat even van tevoren via een van de hosts hun Insta weten dat je eraan komt en wat je nodig hebt. En neem spullen mee ook. Dan gaan we naar zaterdag. Daar is om de week in Ampubliek een jam sessie. Onder leiding van onze vrienden van Boomerang Music. Onder andere met Dexman en David Kolp. Ze waren laatst hier nog in de uitzending namens de Boulevard. En aankomende zaterdag is er een R&B jam onder leiding van Nathaniel. Hij deed het vorige keer trouwens ook. Dus dat komt mooi uit. Dan heeft hij ervaring. Dat is wel zo handig met dat soort dingen. Iedere zondag is in het oude pothuis in Utrecht weer een open mic. Onder leiding van die Dixelse Eric Kearns. Hij is toch een beetje de godfather van open mics. Die ging gelukkig wel door. Ondanks het hete weer. En Richard Sayer was daar bij uitstek bij aanwezig. Volgens mij was hij ook de host, zeg maar. Want Eric is ook niet altijd beschikbaar, zeg maar, om wat voor reden dan ook. Verder Yumi aanwezig. Estelle, die we zowel bij In Pothuis als in Averrechts al vaker zien. En Tom en Bron. En Sayer sloot ook gewoon af wat dat betreft. Dus dat was lekker. In de Flater aankomende dinsdag is weer een jam sessie. Ook namens Boomerang Music. En de muzikale leider is German. En dan hebben we ook nog een jam sessie in Domkop. Namens Boomerang Music. Ook vanaf 8 uur. Maar dan tot 11:30. Dus iets later. Onder leiding van onze eigen Dexman. Vriend van de show. Ja, en dan het mag eigenlijk Griftpark nog. Zou ik bijna vergeten. Ook iedere woensdag vanaf 8 uur tot 10 uur. In Utrecht. Open podium voor allerlei kunsten. Onder leiding van onze Dimitri. Ja, en het mag gezegd worden. Ik ben ze niet vergeten. Maar ja, Tivoli. De Rabo Open Stage in Utrecht. Er is even gewoon niks. Dat is toch ongekend? Dat heb ik zelden als ik dit item doe. En de laatste keer was 26 juni. Afgelopen vrijdag in was dat Both Worlds. En de volgende is pas 20 augustus weer. Dan haal ik het toch eventjes niet alleen aan om te zeggen van nou, de vorige is een tijdje geleden. Niet zo heel lang geleden, maar toch alweer straks bijna een week geleden. En het duurt wel weer eventjes voordat het gebeurt. Sommige zijn heel last minute voorgeprogrammeerd. Zoals degene vorige week woensdag. Dus niet afgelopen woensdag, maar vorige week woensdag. Elig McLeod Moreno. En de Backbones. Twee artiesten. De ene singer-songwriter met Schotse en Spaanse roots die hier in Nederland woont. En de andere de Backbones. Ze zijn alleen niet lokaal. Ze komen uit Leiden. Kijk even naar de registers van de productie. Kunnen we goed?
1: Dat kunnen we zeker goed, ja.
0: Dat is ook het slechts bewaarde geheim van de show. Dat ik woon zelf in Leiden en werk daar. Dus dat vind ik ook wel leuk. Heeft ook wel iets. En hele lekkere muziek. Busking. Naar aanleiding van een open mic overzicht hoor je nu op Roulette FM. Helemaal leuk voor als je dit gemist hebt.
2: Het open mic overzicht.

0: Het Open Mic-overzicht.
1: Wil je er toch eens iets aan doen? Open Mic-overzicht? Kan toch niet? Dan natuurlijk open mic daarmee. Ja, ook. Maar we doen ook, er zitten ook steeds meer jam sessies. Misschien moeten we dat dingeltjes eventjes bijwerken. Gaan we Laris van de productie weer opzetten. Dus is echt, die mag alles doen wat ik maar kan bedenken wat dat betreft. Oh, dat wordt wel heel slecht trouwens. Laten we het over iets hebben. Nieuwe muziek. Zo richting het einde van het uur eventjes misschien nog. Want we hebben in het volgende uur veel nieuwe muziek. Een muziekprimeur kan ik je wel vertellen. Dus daar wil je deel van zijn. Ik ga je zeker in tweede uur nog wel meer nieuwe muziek horen dan de muziekprimeur, denk ik. Maar ik denk misschien eventjes als afsluiter voor dit uur ook nog eventjes wat nieuwe muziek. Want er was veel nieuwe muziek. We komen er lang niet altijd naartoe. En in het kader van country, Melanie Ryan. En het leuke van Melanie Ryan is, ik vind haar best wel een grote naam. Ze is lekker bezig altijd. Ze is op nationale radio ook wel vaak te horen. Veronica hoor je er bijvoorbeeld wel eens. Ze is leuk met Insta-posts en dergelijke. En het allerleukste van Melanie Ryan vind ik ook wel dat ze niet alleen, zeg maar, met muziek bezig is door muziek, maar ook gewoon allerlei dingen organiseert. Zo heeft ze haar eigen sessies. En dan nodigt ze andere lokale artiesten uit of muziektalent. En dan doet ze daar één keer in zoveel tijd in het Vulco Theater doet ze daar een leuke aparte sessie mee. Ja, ik verhaal altijd van die artiesten die op meerdere vlakken met muziek bezig zijn. En dat doet deze Melanie Ryan. En dan maak je ook nog eens een keer goede muziek. Afgelopen New Music Friday, dus afgelopen vrijdag, dan is het moment dat er heel veel muziekreleases komen. En daar zat ook deze tussen. Ik zag hem al via de Insta eraan komen. Glass Half Full. Hoor je nu voor het eerst op Roulette FM.
0: Deze week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal, dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
12: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
11: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
13: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
11: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
14: FM. Het is onze hypothese dat we hier geil van worden, inderdaad.
15: In de Bild hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

0: Jamie Cullum met Get Your Way. Dit album waar dit vanaf komt, dit heeft echt heel veel hele goede nummers eigenlijk. Waaronder dus deze. Dit is echt een van mijn favorieten van het album. En een andere is, god, hoe heette dat ook alweer? Oh, wat slecht. Dit had je ook voor moeten bereiden, joh. Het is een nummer waarvan ik sowieso, waarbij geldt dat dit nummer heeft twee versies. De versie die op dat album staat en de versie die je eigenlijk bijna altijd op de radio hoort. Grappig genoeg zijn ze allebei wel behoorlijk populair, zeg maar. Maar degene op de radio is niet degene die je via streamingsdiensten en dergelijke kan bekijken. Ik heb het dan over Mindtrick. Album was Catching Tails trouwens. Stop de tijd, ja. Mindtrick. En daar is een versie van, de Jamie Douglas radioversie. En dat is echt zo'n nummer wat heel vaak op de radio is eigenlijk. Wat niet op streamingsdienst is. Gaan we zoeken. Nee, serieus. Zoek maar op. Typ maar in. Jamie Douglas, Mindtrick van Jamie Cullum. Ga je niet vinden? Daag je uit. Maar de oorspronkelijke, de albumversie van Mindtrick is ook heel fijn. En die hoorde je allebei niet. Welke je wel hoorde was Get Your Way. Maar staat op hetzelfde album. Allemaal fijne muziek van Jamie Cullum. En als je nog luistert. Heel goed dat je luistert. En als je net pas inschakelt. Schakel eens wat eerder in. Het is al 70 minuten bezig, joh. Maar ben je niet te laat voor onze muziekprimeur dit uur. En onze muzikale gasten komen ook nog dit uur voorbij. Meestal beginnen we aan het eerste uur omheen. Maar nu is het volledig in het tweede uur. Ja, en wat nu direct is, is de verslavende plaat. Ik zei vorige week al, een beetje dilemmaatje. Soms heb je dat wel eens. Dan is de verslavende plaat een beetje verslavend af. En dan heb je niet altijd een verslavende plaat voorhanden. Tenminste, ik heb dat. Kan gebeuren. Moet je toch iets. We moeten toch programma presenteren. Dus er moet toch iets voor dat item. Of we kunnen zeggen, het slaat helemaal over. Slaat het over? Ja, dit is radio. Hè? Zit een beetje de schouders op te halen. Larissa van de productie. Dat horen mensen niet. Dus ik had besloten vorige keer. Een verslavende plaat uit Oudo's. En dat smaakt naar meer. Dus ik denk, ik doe gewoon verslavende platen die nog nooit hier op de zender zijn geweest. In ieder geval niet als verslavende plaat. Maar wel ooit verslavende plaat waren. Dus het is echt helemaal nieuw eigenlijk. Want ook niet in voorgaande uitzendingen is dat dan te horen geweest. Misschien dat ik hem wel eens een keer in een ander opzicht heb gedraaid. Maar goed, dat is spaarzaam. Dus vandaag ook weer een verslavende plaat uit de oude doos. En deze keer met goedkeuring van Larissa van de productie hebben we gekozen voor Jeremy Loops. Het gaat echt om een nummer specifiek van deze kerel. Wat ik heel tof vind. Jeremy Loops, ook leuke gast, maar niet de favoriete artiest. Maar dit nummer is geweldig. Helemaal deze live versie. Dat is echt belangrijk dat je de live versie hebt. Down South is
1: de verslavende plaat.
0: Puur voor deze week. Kijk, mensen zijn nu al enthousiast. Dat schiet lekker aan.

0: En heel erg situatie vanuit twee mensen die met elkaar in de knoop zitten. En een soort hele rare fantasie, bijna een beetje apocalyptisch daarin hebben. Dus het is, maar ik vond dat Blind Message zo catchy dat ik dacht van, ik moet iets met die woorden.
1: Precies, en daar kwam dit gewoon uit, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: En laten we hem gewoon aankondigen, want voor het eerst op Roulette FM en op de radio, Blind Message van Radar Machine. We gaan hem nu horen.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De provincie Utrecht telt 5000 vakantiewoningen. Dat is een groei van 8,7% in vergelijking met vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van het kadaster. Utrecht blijft ondanks de toename wel een kleine speler op de vakantiemarkt. Alleen Flevoland en Groningen tellen minder vakantiehuisjes. De provincie Gelderland telt de meeste. In deze provincie zijn er 27.500 te vinden. Met zelfs een toename van 12,7%. Het aantal vakantieparken is in onze regio met 140 gelijk gebleven. De meeste ervan zijn te vinden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze bosrijke gemeente telt er 30. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft de demonstratie van Extinction Rebellion verboden die zaterdag op de A12 bij Utrecht gehouden zou worden. Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar. Extinction Rebellion wil komende zaterdag net als op 25 april actie voeren. Toen bezetten enkele honderden demonstranten de A12 bij de Meren. Door de actie ontstond forse verkeershinder. Zo'n 400 demonstranten zijn toen aangehouden. Burgemeester Dijksma noemt het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht, maar dat dit recht ook grenzen kent. Demonstranten die zaterdag naar Utrecht komen, worden verwezen naar het Domplein. De gemeente Amersfoort mag zich een jaar lang de meest biodiverse gemeente van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug noemen. De strijd om de tweede plaats in de Soorten Challenge 2026 was spannender. De gemeente De Bilt trok daarbij aan het langste eind met 1974 verschillende getelde soorten. En op de derde plaats de gemeente Utrechtse Heuvelrug met 1940 soorten. De gemeente Zeist werd vijfde. De top 5 meest waargenomen soorten tijdens de Soorten Challenge zijn allemaal vogels. Met op nummer 1 de merel, gevolgd door de vink, tjiftjaf, zwartkop en de kleine karekiet. De meest verschillende soorten werden geteld bij de planten- en nachtvlinders, zoals de zeldzame soort gestreepte pijlstaart in Leersum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ja, dan ben je weer even helemaal op de hoogte van wat er hier in de buurt speelt. En daarvoor, ja, de grote, het grote muziekprimeur van Radar Machine met Blind Message. Er is nog zoveel meer, want je bent terug bij ons en ook nog steeds aan de lijn. Thibaut, namens de Radar Machine, want die muzikale machine die blijft maar doordraaien. zo slecht, maar het is zo, het betaalt zo goed. Nee, het betaalt helemaal niks. Maar er is niet alleen dus een release morgen, tenminste dat is morgen, maar er staat meer in de qua toekomst in de plannen.
3: Ja, zeker.
2: Wat is er verder nog? Want er is ook nog iets anders heel moois wat jullie binnenkort...
3: Ja, wij hebben eigenlijk een beetje... We hebben zelf iets bedacht. Ja goed, iedereen denkt wel eens iets. Maar we hebben meer een event voor onszelf. Om, en voor andere bands. Om eigenlijk samen te spelen. En om samen onszelf aan te kunnen bieden eigenlijk aan venues. Waar ze graag bands willen hebben. Omdat we merkten van we zijn zoveel aan het aanvragen en aan het contacten aan het leggen. En weet je wel, van om een plek te spelen. En nou goed, soms krijg je een antwoord en soms lukt het, maar heel vaak ook niet. En toen dachten we van, joh, waarom bedenken we niet gewoon zelf iets wat wij zelf kunnen organiseren. En dat mensen als het ware gewoon ons kunnen boeken. Dan draait het een beetje om zo in het begin.
2: Dus even om het samen te vatten. Dus wat jullie eigenlijk gedaan hebben, is van nou, het is lastig ook misschien met plek vinden als band en dergelijke. Dus wat je nu eigenlijk meer aanbiedt, in plaats van dat je zegt als band probeert te verkopen, zeg van wij hebben een concept, daar kunnen mensen boeken. En daar zitten jullie onder andere als band in. Zeg dat goed?
3: Ja, dat zeg je helemaal goed. Het concept heet Monochrome. Dat is uit een nummer wat we waarschijnlijk ook nog ooit gaan uitbrengen. Maar dat vonden we een hele mooie titel.
2: Je hebt het nu op de radio gezegd, dus dan ben je bijna verplicht om het te doen.
3: Ja, nou, oké, daar mag je me aan houden. Komt goed. Maar het betekent natuurlijk zwart-wit in het Engels. Het is een beetje om de sfeer te schetsen. En waar het eigenlijk voor bedoeld is, is dat wij graag willen samen spelen met andere bands in ongeveer hetzelfde genre. Dus denk aan postpunk, new wave, een beetje alternatieve bands. Want we merken dat daar eigenlijk heel veel gebeurt. In verschillende steden, maar dat het nog niet echt, dat het nergens ook echt heel erg gebundeld lijkt. Dat er heel veel ruimte is voor dat genre om eigenlijk op podium te komen. Dus we hadden zoiets
2: van... Wat probeer je precies, is het dan specifiek dat genre waar jullie ook in zitten, dat je probeert meer op de kaart nog te zetten? Of wat mis je, zeg maar, dat je zegt van nou, wij willen dit monochrome neerzetten als punk, post-punk event?
3: Nou, het is misschien meer een soort dat we een beetje... We willen graag bijdragen aan het ontwikkelen van een scene. Kijk, je hebt natuurlijk in elk moment... of laten we zeggen, elke verschillende soorten decennia, noem maar, heb je allerlei soorten muziek die opkomen. En dan is het weer populair, dan is dat weer populair. En wij vinden het gewoon zo'n mooi... er gebeurt gewoon heel veel moois in die zin. In de bands die dit genre spelen. En dan kunnen heel veel subgenres die er ook bij komen. Dark Wave en noem maar op. En het is gewoon heel mooi om dat eigenlijk een extra boost te geven. Om die scène ja, wat meer zelf te maken, die scene. En daar ook aan bij te dragen. En dan willen we gewoon graag... Ja, we willen het eigenlijk zelf maken.
2: Wat jullie gaan er spelen, maar ik bedoel, anders ja. Is het ook de Radar Machine Show, waar het niks mis mee heeft.
3: Cool.
2: Wat kunnen mensen verder verwachten als ze naar Monochrome komen?
3: Nou, het is iets wat wij hosten, maar het gaat inderdaad zeker niet alleen om ons. Want we bijvoorbeeld.
2: Maar jullie treden wel op in principe altijd.
3: Ja,
2: of is dat ook niet per se zo?
3: Ik zou graag wel vaak optreden. Maar wie weet in de toekomst dat we het ook alleen zouden kunnen organiseren voor andere bands. Dat kan misschien ook wel. Maar voor nu is het dat wij een andere band erbij zoeken. Hè, die ook een beetje in diezelfde sound zit. Maar het is heel breed. En dat we dan gewoon zeggen van joh, we hebben eigenlijk een pakket aan bands. Hè, waaronder ons. En dan geven we dat aan een bepaalde venue. En ja, kunnen we dan niet samen iets organiseren. En soms zit er misschien ook een DJ bij. En we proberen het een beetje aan te kleden. Ook met een bepaalde lichtshow. En nou ja.
2: Maar dit is al iets concreets. Wanneer gaat een eerste editie plaatsvinden? En waar?
3: 17 juli. Dan is de eerste editie van Monochrome. Dat is in Trapop in Leidse Rijn. En ja. Dan staan we samen met Sugar Lady. Een hele vette punkband. Die we trouwens hebben ontmoet bij de open mic van Moira. Dus dat is toch leuk.
2: Kijk.
3: Het is ook nog wat,
2: en waarom verder? Bedoel, los van het genre. Los van dat jullie elkaar daar steeds. Waarom verder Sugar Lady?
3: Nou, ik vond persoonlijk, we waren daar op die open mic en weet je, het is niet altijd even vanzelfsprekend dat iedereen even een praatje maakt of even gewoon, het is soms best wel lastig om ertussen te komen. En
2: ja.
3: Die gasten waren gewoon heel erg sympathiek en meteen wat dingen uitgewisseld van, goh, waar spelen jullie dan? En ja, we hebben natuurlijk elkaars act gezien en dat beviel ook wel. Dus het was eigenlijk gewoon best wel makkelijk een connectie meteen. En toen dachten we van, hé joh, willen jullie niet gewoon meedoen met ons? En zo
2: nou, goed, dat kan ook voldoende zijn. En is er al meer in de planning of is dat het evenement wat nu gewoon er staat?
3: Dat staat sowieso. Wat ook staat is, dan moet ik even goed kijken naar de precieze datum. We hebben ook natuurlijk wat gepromoot met Monochrome. En 21 november in Gent gaan we ook een editie doen. Dat is in het café Kinky Star.
2: Zo.
3: En dan gaan we natuurlijk ons best doen om een vette Belgische postpunk band te vinden.
2: Ah.
3: Die ons kan supporten. En daar is dan ook een DJ bij. Dus dan is het echt een hele thematische...
2: Monochrome Goes Belgium.
3: Ja, precies. Ja. En hoop ik nog in veel meer landen.
2: Maar goed. Dit Sugar Lady, dat is ook wel lekker om even te horen. Monochrome staat genoteerd. Sugar Lady, maar dan even draaien naar aanleiding daarvan ook?
3: Ja, zeker. Geef ze wat liefde.
2: Time to go. En jij bedankt voor dat jij aanwezig was, Timo.
3: Hey, bedankt Jordi. Hartstikke leuk. En altijd weer eens leuk om nog eens bij jou te komen spelen.
2: Nee, jullie zijn altijd welkom.
3: Hartstikke leuk.
2: Time to go dus. Sugar Lady.
3: Oké. Okay.

0: het nu. Concertagenda.
1: Yes. En onthoud, 17 juli staan de heren samen met Sugar Lady in Trapop. In Trapop dus. In Utrecht. Dat is het. Tegen de tijd gaan we dan nog even een concertagenda voorbij laten komen. En over concertagenda gesproken. We hebben ook nog leuke dingetjes voor vandaag. Te beginnen met vanavond. Dus eigenlijk ben ik er te laat mee. Kiara Veerling, ik ga het toch even noemen nog. Die had ik aan het begin willen noemen. Onderstroom, haar afstudeerconcert is om 8:00 begonnen. Duurt tot 9:00. Als je nog even snel er iets van mee wil pakken, dan kan dat. Ze is binnenkort in de uitzending. Dat wilde ik er nog eventjes bij zeggen. Waar je in ieder geval rustig aan voor kon doen, is Fenne Scholten. Ook al gewoon alleen bekend onder Fenne. Zij is vanavond in het Oude Pothuis in Utrecht vanaf 11:00. Dus rustig aan tijdens de jam sessie. Ja, en dan gaan we verder nog naar... Nee, dat is de vrijdag. Daar gaan we heen. Te beginnen met de Echo. Daar is een hele mooie productie van Bui. Utrechtse organisatie. Bui staat voor Bevordering Utrechtse Improvisatie. En het is Synthese Times Bui. En ja, een soort van muzikale reis op allerlei plekken morgen. Met heel veel artiesten. Waaronder dus Bui zelf. Zij maken ook zelf als lokale muziekartiesten muziek. De hele line-up kan je gewoon bij de Echo checken. En ook op de site van Bui zelf trouwens. En via Insta, noem maar op. Vanaf 5:00 tot 10:00 kan je erheen. Wat er ook is op die vrijdag om 8:30 in Trapop, is een rockconcert door onze muzikale vrienden van Brandaris. Zij zijn aanwezig. Ze waren een tijdje terug ook. Een hele tijd terug waren ze in de studio. En zij zijn dus morgen te horen in Trapop. Ja, en ik wou zeggen, ik ben er eentje vergeten van vandaag. Daar kan je nog rustig heen. Is om 8:00 begonnen, maar is nog tot vrij laat. En alleen al... is volgende week. Sorry. Ik neem het terug. Dus het is al veel te ver te kijken. Ook morgen en trouwens het hele weekend in de recreatieterrein Middelwaard in Vianen. Georganiseerd door onze vrienden van de basis in Utrecht. By the Creek Festival. Is zowel zaterdag als zondag van 12:00 tot 11:00 s'avonds. Met heel veel artiesten. Check gewoon op de site van By the Creek Festival of op de basis. Staat de hele line-up bekend. Ja, en de basis organiseert bij hun zelf ook natuurlijk nog zowel zaterdag als zondag vanaf middernacht tot 6:00 ochtends een afterparty. Alsof het niet genoeg is. Dan hebben we ook nog op de zaterdag muziek in Paloma. Heel veel lokale muziek te beginnen vanaf 1:00. En duurt helemaal tot een ver na 9:00. Met onder andere Pablo Mostera aan het begin van de avond. En ook op zaterdag 4 juli vanaf 4:30 in Podium Bredius in Woerden. Bredius Brutality XL. Echt een lekkere tongbreker. Met onder andere Surf en Crazed, lokale bands en nog heel veel meer. Als je het iets rustiger aan wilt doen, kan je ook naar de Vriendenkring. Zij hebben het jaarlijkse tuinconcert op de Kerkdijk 118 in Westbroek van 4 tot 5:30. En in skatepark Leusden hebben we vanaf 8:15 tot 9:15 Theaterterras. Dat is een serie van theater op leuke plekken. Voorafgaand is er dan een muzikaal programma met onder andere Zeg Maar Meet. Nou, en als we Zeg Maar Meet zeggen, dan moeten we het ook maar misschien doen. Niemand die mij mist, hoor je nu op Roulette FM.

0: muzikaal talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
1: Concertagenda.
2: Ja, de concertagenda blijft niet stilstaan. We gaan door op de zaterdag. 4 juli dus, 8 uur in DB's. When Dream and Progressive Unite. Een progressive metal fest. Ja, daar is DB's al vaker onbekend. Al hebben ze allerlei dingen. Incentives is één van de bands die optreedt. En ook een lokale band. Er zijn meer bands. En die kan je vinden op de site van DB's. En ook op de zaterdag in de AQ meer lekker geweld, maar dan een beetje in een dancehoek. Diverse DJ's treden op tijdens Sarrow's Sanctuary Ravenloft, een gothic dance party. Met diverse DJ's dus die een beetje in die gothic scene draaien. Imera, lokale DJ, is één van de DJ's in de line-up. En vanaf 8:30 ben jij welkom in de AQ in Utrecht. Ja, en als je het heel laat wil maken, dan kan je ook nog in Echo terecht. Vanaf 11:30 s'avonds tot 4:00 s'nachts is er Ovada. Een concept wat ontstaan is uit een vriendschap in Utrecht. Met diverse DJ's, waaronder de lokale DJ Liv. En ook een hele leuke back-to-back sessie met Hush Puppy en Daniel Ivachenko. Dan gaan we naar de zondag. Podium Bredius, we zijn daar weer terug. Nieuwe editie van OP Luister. En met deze keer de country band On Parole. 5 juli zondag om 3 uur kan je daar lekker heen. En om 4 uur kan je naar het Zeeplab in Nieuwegein. Gelasso. Ze was laatst nog in de studio, is daar met Johan Fransen. En zij heeft een mooie muzikale en persoonlijke reis. En daar krijg je met Johan Fransen krijg je daar een extra goede backup voor. En dan zal ze misschien ook wel mijn stad presenteren. Verder ook nog op de zondag in het Stadsklooster het zomerconcert met de nieuwe Philharmonie uit Utrecht. Lekker mooi, fijn orkestje vanaf 4 uur ook. Die zondag kan je daarheen. In het Oude Pothuis om 9 uur de Lounge Night met Gangster Jazz en Tim Kersies, lokale act. Tenminste, Gangster Jazz is lokaal en Tim Kersies is helemaal een lokale held. En op dinsdag 7 juli van 13:30 tot 14:15 is van de editie Kerkluisteren die Simic organiseert op diverse kerken, is in de Pieterskerk in Utrecht. Een nieuwe editie. En dat is deze keer met de Utrechtse singer-songwriter Dirk. Later die dag om 11 uur is in het Oude Pothuis een jam night met Lucas van Bergen. En ook nog op de maandag trouwens, die zou ik bijna afslaan, is in Cloud 9 in Tivoli 20 jaar Lumeen concert van de Utrechtse studenten Big Band. Dan gaan we naar woensdag 8 juli van 8:30 tot 10 uur is in Bunk weer Jazz by Bob Roos. Is er lang niet altijd, dus als het er dan toch is, dan zou ik het even meepakken als ik jou was. En dan gaan we naar de donderdag. 9 juli van 13:30 tot 14:15 is ook van Kerk Luisteren namens Simic. In deze keer ook weer in de Pieterskerk. Moya. Ze zijn allemaal in Spanje en Schotland geloof ik begonnen. En ze zijn nu gevestigd hier in Utrecht. Dat is wel eerder voorbij hoor komen zoiets. Maar leuk dat het zo samenkomt hier in Utrecht. Ja, en ja, dit is een schitterende afsluit van onze concertagenda. Bad Slippers, Opa Sex en My Strange Addiction. Het staat letterlijk zo op een rijtje in Trapop. Je kan daar volgende week donderdag 9 juli vanaf 8 uur heen. Het is tot laat, maar we kondigen hem even vast aan. Want ja, dit wil je natuurlijk niet missen. Toch? Larissa van de productie komt al helemaal niet meer bij. In het eerste gedeelte noemde ik trouwens Fenne. En ja, ik ben wel een beetje fan van Fenne. Lekker een beetje jazz. De nieuwste single Boy and Girl. Ik heb hem al vaker gedraaid. En ik ga hem nu weer voor je draaien. Boy and Girl van Fenne. Naar aanleiding van dat ze vanavond nog in het Oude Pothuis staat.

best veel dingen. Zo met die concertagenda. En volgende week gaan we je zeker ook weer op de hoogte stellen van allerlei dingetjes die er zijn. Ik heb straks nog echt een soort van muzikaal toetje. Echt iets wat je nog even wil meepakken. Maar wil je de dingen terugluisteren? Jammer dan, dat is heel lastig tegenwoordig. Ja, nee. We zijn bezig met de overgang naar Omroep Zout. Dus je hoort al via de website al wel vaak naar doorgeloopt. Uiteindelijk ga je daar onze interviews en dergelijke terugvinden. Maar op dit moment heeft dat wat meer oponthoud dan dat je vroeger stond het bij uitzending gemist en tegenwoordig even niet. De muziek, die kan je wel terugluisteren. Tenminste, alles wat in ieder geval uit is. Gewoon even in je Spotify kruipen. Dan zoek je Roulette FM account op of mijn account, Jordy Vanger. Dan kijk je onder openbare afspeellijst en dan vind je de lokaal kabaal playlist. En dan vind je alle muziek netjes op een rijtje terug. Als je een inkijkje in de studio wil hebben, dan kan je ook nog naar de Insta. En morgen, dan hebben we Ruben weer. Met alle sport in de regio. Ik hoorde ook dat hij ziek was. Dat hij niet zo lekker was. Dus ik hoop dat hij weer beter is. En dan hoor je weer van hem. New Music Friday. Pim Pampet. Oud en nieuw. De danstip van vaste luisteraar Alex. Ook wel leuk. En Slim Je Weekend In. Je kan dat wel even gebruiken. Slim Je Weekend In. Luister zeker ook de aankomende volgende week weer naar Roulette FM. Wij zijn er dan ook weer bij. Ik ga naar een muzikaal toetje voor je. Distan, Leidse artiest. Hij vertoeft ook wel eens met enige regelmaat in Utrecht. Hij houdt ons altijd op de hoogte en het zijn altijd fijne platen. Afgelopen New Music Friday kwam deze Tell Me uit. En ik ga hem voor je draaien ter afsluiting. Welterusten als je zo gaat slapen. Fijne avond als je verder blijft luisteren naar Roulette FM. En veel plezier als je zo op pad gaat. Maar ik laat je in ieder geval achter met Distan en Leidse.

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
10: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
12: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
10: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
1: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: regionieuws.
1: Medewerkers van het waterschap starten maandag met de zomerdijkschouw. Zij gaan controleren of de lekdijk goed is onderhouden en bestand is tegen hoog water en sterke stroming. Tijdens de dijkschouw wordt er vooral gekeken of schade aan de grasmat is hersteld en kale plekken zijn ingezaaid, het gras niet te lang is en afval en drijfvuil is verwijderd. Ook controleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of de algemene regels uit de verordening worden nageleefd. Bewoners aan de Lekdijk zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk op hun perceel. Omdat een goed onderhouden dijk een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt, grijpt het waterschap in als er een overtreding wordt geconstateerd. Wethouder Pim van de Veerdonk van de Bilt heeft zijn ontslag aangeboden. Dat deed hij tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Aanleiding is een motie om het terrein achter Jachtlust een monumentenstatus te geven. In zijn verklaring gaf van de Veerdonk aan dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk is komen te staan, omdat de politieke partijen eerder ingenomen standpunten hebben gewijzigd. Hij wees hierbij op de ingediende motie van Lokaal de Bilt. De scheidend wethouder concludeerde daarop dat hij de raad niet langer kan dienen omdat de kwestie aan zijn persoonlijke integriteit raakt. Pim van de Veerdonk was 8 jaar gemeenteraadslid voor Beter de Bilt. Na de verkiezingen van 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Het huidige college bestaat in afwachting van een nieuwe coalitie nog uit de burgemeester en 2 wethouders. De camera van de visdeurbel bij de Weertsluis is weer uitgezet. Het trekseizoen van de vissen, dat op 2 maart begon, is ten einde. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Er is dit voorjaar 220.000 keer aangebeld en de website met livestream werd in totaal 12 miljoen keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. In totaal trok de website met livestream bijna 900.000 unieke kijkers. Ook ecologisch gezien was het een opvallend seizoen. Al in de eerste weken werden veel vissoorten waargenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verbeterde waterkwaliteit en gunstige omstandigheden, zoals een relatief vroege stijging van de watertemperatuur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
10: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
9: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
11: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
12: Gaat u dat oplossen dan?
11: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
9: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïense autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autowrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer: vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij is